U hoorde het eerste deel van het klavierconcert in D-klein, BWV 1053, door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. We gaan verder met Vivaldi. Vivaldi's kerkmuziek is net als die van Bach, behalve een enkele cantate van Bach, nooit gedrukt. Het was pas in de jaren 50 van de vorige eeuw dat die kerkmuziek van Vivaldi een beetje bekend raakte, alsmede een aantal van zijn opera's. Zijn Gloria en zijn Magnificat zijn inmiddels zeer geliefd geworden. Maarten het Hart houdt niet zo van Vivaldi, maar ja, je wordt er echt wel vrolijk van. De kans is klein dat Bach deze muziek ooit gehoord heeft, maar er zijn zeker punten van overeenkomst. Vivaldi's concerten waren Bach wel goed bekend. Hij leerde ze kennen in Weimar. En daar nam hij van Vivaldi het principe over van het ritornel, het steeds terugkerend instrumentaal voorspel, wat ritorno, terugkomt. En in Bach's eerste cantates, voor Weimar, doet hij dat nog niet, maar na kennisneming van Vivaldi voert hij dat in als begrip in zijn cantates, voorspel, tussenspel of vaak naspel. We gaan nu luisteren naar Vivaldi's Magnificat in een uitvoering van Rinaldo Alessandrini. Let even op die prachtige alt Sara Mingardo, een heel bijzondere stem. En hij doet dat weer met zijn Concerto Italiano en de sopranus Deborah York.

U hoorde Vivaldi's Magnificat, RV 611, door Deborah York, sopraan Sara Mingardo Alt, het Cor Academia en Rinaldo Alessandrini als dirigent van zijn Concerto Italiano. En hier horen we deze Rinaldo Alessandrini, die helaas te weinig in Nederland komt, op het klaversymbool, namelijk in het klaversymbooldeel, een allegro van de zesde sonate in G groot voor viool en klaversymbool.

U hoorde een allegro uit de zesde sonate voor viool en klaviercimbal in G groot van Bach. En dat werd gespeeld door Rinaldo Alessandrini of klaviercimbal. Behalve het eerste Brandenburgse concert zijn de Brandenburgse concerten vooral Italiaans van sfeer. En we gaan nu luisteren naar hoe Rinaldo Alessandrini uit zijn dak gaat in het beroemde vijfde concert. Eigenlijk de uitvinding van het klavierconcert. Hij doet dat ook weer met zijn Concerto Italiano.

U hoorde het vijfde Brandenburgsconcert, BBV 1050, gespeeld door Rinaldo Alessandrini en zijn Concerto Italiano. En tot slot gaan we Rinaldo nog horen in dat heerlijke presto uit nummer 4 van de Brandenburgsconcerten. En hier is hij dirigenza en met twee blokfluiten in echo en een virtuose vioolpartij. Wilt u meer over Rinaldo Alessandrini weten of ook zien? Op YouTube staat een hele leuke documentaire over hem. En u krijgt tot slot het presto dus uit het Brandenburgsconcert nummer 4.

Dat was tot slot uit het presto van het Ballenbus Concert nummer 4. Rinaldo Alessandrini, dirigent van Concerto Italiano. Dit was Geen Dag Zonder Bach van de woensdag. Het solistenportret, gewijd aan Rinaldo Alessandrini. En wij gaan morgen weer door. En wij danken u voor uw aandacht. En misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. U luistert weer naar Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Door en van Bach. Gepresenteerd en samengesteld door Govert-Jan Bach. Volgende week komt Joop van Zijl weer inspreken en we zijn heel blij dat hij weer terugkomt. Vandaag, ja, er worden fouten gemaakt en daar val ik niet buiten. Ik had voor aflevering 91 de prachtige kantate Bericht in Hungrigen Dein Brood geselecteerd. Maar ik had het treknummer verkeerd opgegeven. Daardoor viel dat bijzondere beginkoor helemaal weg. Daarover ging nou juist mijn verhaal. Dat gaan we vandaag goedmaken. We hebben te maken met een kantate van 23 juni 1726, waarin Bach een heel bijbelstuk, namelijk Jesaja 58, versen 7 tot 8, heeft getoondzet. En in het beginkoor gaat het om naastliefde die zich ook sociaal moet uiten. Een interessante tekst, ook heel actueel nog. Vertaald, Brieg den Hungrigen dein Brood, wordt het als volgt. Deel je brood met wie honger lijdt. Haal armen en daklozen in huis. Geef kleren aan wie naakt is. Onttrek je niet aan de zorg voor je naaste. Dan zul je stralen als de morgenzon. Bij ziekte zul je snel herstellen. Je goede werken zullen voor je uitgaan. En ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit. Nou, dat is echt zo'n tekst waar Bach ook die opleving in dat tweede deel, dat ga je ook allemaal horen. En steeds waar Bach zo'n indringende bijbelteksten tot zijn beschikking heeft, biedt hij meestal de allermooiste muziek. En dat is ook vaak het geval met de vroege cantates. Vaak zijn dat alleen bijbelteksten. Want later in Leipzig komt daar juist veel poëzie voor in de plaats. Mensen waarderen dat vaak wat minder, maar de muziek uit die Leipziger tijd is ook prachtig. Maar dit beginkoor, dat stuwt je op. En je krijgt eigenlijk de neiging je portemonnee te trekken door iets op Giro 555 over te maken. Om eens een zielig iemand op te bellen die je steeds vergat. Je kunt je nauwelijks onttrekken aan de werking van deze muziek. Maarten Hart zegt het als volgt. Aangrijpend beginkoor dat dagelijks zou moeten opklinken in gelegenheden waar veel geld verdiend wordt. Banken en beurzen. Ja, als je die tekst in het Duits leest, dan hoor je al de musicaliteit die erin zit. En dat komt door de vertaling van Luther. Brieg den Hungrigen dein Brood. Daar zit al een cadans in. En dat gaan we terug horen. Twee dingen vallen op in het beginkoor. De korte stootjes in de blazers vooral. En dat zijn gebroken akkoorden die aangeven het breken van het brood in stukjes. En de prominente rol van de blokfluiten. En dat valt ook onder het beslag van de retorica. De blokfluit, de flauto dolce, is de fluit van de armen, de non-haves, de have-nots. De traverso, het nieuwe fluitinstrument, dat was het instrument van de rijken, van de koningen. Denk maar Frederik de Grote. We gaan luisteren naar een uitvoering door Sir John Eliot Gardiner en zijn Montefiore Choir en de English Baroque Soloist. Kantate 39, Brieg den Hungrigen dein Brood.

Wel, dat was dan de pianiste Angela Hewitt uit Canada met hele mooie werken van Johann Sebastian Bach. Pièce de Résistance is de Passacaglia in C klein. Dit ongelooflijke jeugdwerk, echt voor orgel geschreven, spreidt de gravitas, die moeilijk te vertalen ernst die we steeds weer terugvinden in Bachs muziek, zo mooi tentooi. Het is daarom nog niet zwaar, zoals Schubert of Mahler soms, maar wel zo indringend. Altijd vrucht van een strijd die gewonnen wordt. Het gaat over de essentie van het leven. Die doorgaande baslijn, de ostinato, onderbouwt en beheerst het hele muziekbouwwerk. We kunnen hier een proef horen van hoe Angela Hewitt die kunst zal gaan uitvoeren. Dat is, als het ware, de Passacaglia in het kwadraat. Ze voerde al meermalen het hele wohltemperierte klavier uit, in een paar dagen en uit haar hoofd. Dat vindt ze van belang, om haar werk goed te doorgronden. Heel anders dan Swjatoslaw Richter, die de muziek gewoon voor zijn neus zette, want hij wou geen stress meer om uit het hoofd te moeten spelen. En tenslotte wordt op het Bachfestival Dordrecht de Passacaglia in de nacht van het clavichord op een clavichord met pedaal uitgevoerd. Maar hier dus op piano, met gewoon pianopedaal.

de Passa Calia in C klein BWV 529. En trouwens, wanneer u precies wil weten wat er allemaal gespeeld wordt hier door Angela Hewitt, kijkt u dan op onze playlist, concertzender.nl. En tenslotte van die heerlijke meezingers zoals Jesu Joy of Man's Desiring, Herzlich tut mich verlangen, Meine Seele erhebt den Herrn en Die Seele ruht in Jesu Händen. Tenslotte, alle mensen müssen sterben.

Angela Hewitt was dat op piano. Mensen horen graag piano, hebben we begrepen uit uw reacties. Liever dan veel klaversymbel. Maar goed, alles op zijn tijd zou ik zo zeggen. In ieder geval, dit was voor deze maandag. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, het is weer 1 uur en van 1 tot 2 de muziek van Johann Sebastian Bach. Of welke muziek wij daar maar bij vinden horen. Het programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Als we het op een rij zetten, dan is het eigenlijk te veel om op te noemen. Philippe Jaroussky en Nathalie Stoetsman, twee zeer grote stemmen met een barok duettenprogramma op zondagmiddag. Dat is 14 september in de Anton Philipszaal in Den Haag. Als u daar meer van wil weten, dan moet u even kijken op de site van Fred Luiten. Die organiseert concerten. Fred Luiten. 'S Avonds in de Geertekerk in Utrecht het Magnificat door het Utrechts Bach Ensemble. En dan mag u ook nog meezingen, tenminste als u zich tijdig opgeeft. Dan Angela Hewitt op woensdag 17 september. Het Bach Festival Dordrecht vanaf 19 september. De Actus Tragicus op zaterdagavond 20 september in de Martinikerk in Groningen door Musica Amphion. De net zo prachtige kantate 78, Jesu, der du meine Seele. Op zondagavond 21 september in de Oude Kerk in Amsterdam door het Bach Ensemble Amsterdam. Nou ja, u hoort het, houdt niet op. En om u te helpen kiezen, laten we van alles de komende week het een en ander horen. Eerst nu aandacht voor het Bach Festival Dordrecht van 19 tot 26 september. Een festival met een toenemende status. En dat komt door de originaliteit in de programmering en het niveau van het gebodene. Steeds betere muzici verschijnen er. Dit jaar de Nederlandse Bachvereniging en Vox Luminis, een van de beste oude muziekgroepen van dit moment. En verder komen namen als Marcel Ponzele en Reinbert de Leeuw voorbij. Dit festival zou wel eens een internationale status kunnen krijgen. Maar het leuke is dat er ook heel gewone en niet zo ambitieuze projecten zijn. En dat prachtige Bach-orgel in de grote kerk al daar wordt ingezet voor masterclasses. En dat de regio er ook in betrokken wordt. Zondag is er op zaterdag 20 een cantatencaravaan van 3 Bach-cantates, uitgevoerd in kerken van de 3 Drechtsteden in de buurt. Met een plaatselijk Bach-koor en Nico van der Meel als dirigent. Klasse verzekerd. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, van deze Bach-programma's tussen 1 en 2 op de Concertzender, Govert-Jan Bach zal deze gratis cantates persoonlijk ter plekke inleiden. En zie verder voor alles bachfestivaldordrecht.nl. Bachfestivaldordrecht, één woord. .nl dus. Het openingsconcert brengt Brandenburgse concerten en bewerkingen daarvan door de Holland Baroque Society. Onder andere het 5e concert met de ongelooflijk virtuose klavercimbalsolo in deel 1, een novum in de toenmalige muziekwereld.

Het Brandenburgse Concert nummer 2, BWV 1047, werd uitgevoerd door de Dunedin Concert onder leiding van John Budd, die ook de klavercimbel bespeelde, en de violiste Cecilia Bernardini. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, samengesteld door Govert-Jan Bach. De presentator is Joop van Zijl. Ik wens u verder goedemiddag.

Ja, de kantate die in het Bach-festival Dordrecht wordt uitgevoerd tijdens die kantate-karavaan op zaterdag 20 september, dat is de kantate BWV 176. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias, hoofdstuk 17, vers 9, die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het, wie zal het doorgronden? Ja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotziek, hoogmoedig, trots en verzaakt, verslagen, moedeloos, depri, zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en naar beneden die elkaar tegenstreven. Dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard, zoals de mannenstemmen deze spoeg inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stevast geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. En deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de 3-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, het is Trinitatis. Zondag van de 3-eenheid of drievuldigheid voor Bach. Mede door het getal 3, een belangrijk moment in het kerkelijk jaar.

Goedemiddag, de concertzender van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach.

aldus BWV 176. Es ist ein trotzig und verzaak ding voor Zondag Trinitatis. Met als uitvoerenden Roos Halten sopraan, Daniel Taylor countertenor, Peter Harvey bas, de Monteverdi choir en de English Baroque soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Op het concert van zondagavond 21 september dan zingt de Belgische formatie Vox Luminis. Een prachtig ensemble. Ook weer zo'n programma met familie van Sebastian. Ze beginnen met Johann Bachs. Ze beginnen met een werk van een Bach die leefde van 1604 tot 1673. Johann Bach. Met het motet Unser Leben ist ein Schatten. Een pessimistische tekst uit Job. Mijn leven op aarde is een schaduw. Job op de mest waalt, alles kwijt. Maar de tekst haalt snel Jezus erbij. En wie in hem gelooft, die heeft een eeuwig leven. Dat hoor je in deze vroeg barokke muziek van Johann Bach, een zoon van Hans der Spielmann.

En dat was dan muziek van de zoon van Hans der Spielman, een Bach. En zijn zoon heette Johan Bach. Heel puur was het allemaal, zei ik al. Het werd uitgevoerd door Cantus Köln met het Concerto Palatino onder leiding van Konrad Junghenel. Vox Luminis, die Belgische formatie, besluit dat prachtig samengestelde concert met wel het mooiste motet van Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, BWV 227. Je hoort nog de pure directheid van oom Johan uit begin 1600, maar het is allemaal veel geraffineerder en spreekt dus een fuga sterk aan. Let op woorden als nichts, hoor wat Bach daarmee doet. Zijn toonspraken, zijn toontaal, waardoor woorden een diepere lading krijgen.

Het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki gaf een uitvoering van Jesu meine Freude, BWV 227. En tot slot van dit uur het tamelijk opgewekte motet Zinget dem Herrn ein neues Lied voor dubbelkoor. Dat is het minimum wat Bach nodig had aan goede zangers. Dus 2 maal 4 is 8 zangers. Sopraan, alt, tenor, bas. Mogelijk heeft hij zowel de Johannespassie als de Matthäuspassie met deze 8 zangers uitgevoerd. De rest was niet in staat zijn uiterst moeilijke muziek te zingen. Dit motet wordt gedateerd in 1726, 1727, dus precies voor de eerste uitvoering van de Matthäuspassion.

Ook dit was een uitvoering van het Bach-Collegium Japan. Dirigent Masaki Suzuki. Het motet Singet dem Herrn ein neues Lied. BWV 225. En tot zover het programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Werk dagelijks tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is weer Geen Dag Zonder Bach, de werkdagelijkse uitzending van de Concertzender met muziek van door en met Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en ook inspreker vandaag, want Joop van Zijl, die zal aanstaande vrijdag, onthoudt u dat, de 200ste uitzending voor zijn rekening nemen. En dat is wel zo bijzonder, we hebben 40 weken gewerkt aan 200 afleveringen. Vrijdag is de 200ste en we zetten dan Joop in het zonnetje. Hij mag dan zelf een keuze maken voor hoe hij die uitzending indeelt, wat hij daarmee doet. En hij heeft gekozen, heel origineel en heel leuk, in het thema Altijd zin in Gershwin. En hij heeft een prachtige keus gemaakt van goede Gershwin-muziek. Een leuk verhaal, ach u kent Joop, de stem van menselijk Nederland nog steeds een beetje. Dat is voor vrijdag. Vandaag beginnen we gauw met een zeer groot programma, want we hebben aandacht voor twee belangrijke feiten. Het Bach-festival in Dordrecht, wat zijn tweede week ingaat. En twee uitvoeringen deze week ook van Musica Amphion. En daar gaan we aandacht aan besteden. Musica Amphion wijdt samen met het Gisuelle Consort een heel concert aan de Actus Tragicus van Bach als thema. Het gaat over rouw en begraven. Dat doen ze eerst met een concert daarover, met al die onderdelen. En daarna wordt dat concert in een cd gedaan, een prachtig vormgegeven in een boekje met heel veel bijzondere goede informatie over theologische en muzikologische en historische achtergrond. Het idee is dus om de muziek van Bach in zijn tijd, in zijn context te plaatsen. Vandaar Bach contextueel. Dat doen ze dus heel zorgvuldig, met aandacht en liefde, maar ook muzikaal superieur. We herkenden bij het orkest, orkestje is het, veel mensen uit het orkest van de 18e eeuw, zoals Rémy Baudet, de concertmeester. En ook zangers in het Gisuelle Consort onder leiding van Harry van den Kamp, zangers met naam. Het eerste wat dan opvalt is dat de orgelstukken, die prachtige orgelstukken van Bach, nu niet meer losstaan, soms wat vervreemdend kunnen klinken, maar hun plaats krijgen in een zinvol geheel. Zo begon en eindigde in de tijd van Bach een kerkdienst altijd met een preludium en fuga voor orgel. Dat gebeurt dus hier ook. Pieter-Jan Belder, een van de initiatiefnemers van Bach contextueel, wil ook namelijk zoveel mogelijk focussen, vertelde hij mij, op het thema wat aan de orde is. En dat is in dit geval de Actus Tragicus, dood en begrafenis. Bach maakte die prachtige kantaten al op 22-jarige leeftijd. Kantaten BBV 106. Waarschijnlijk voor de begrafenis van zijn oom Lemmerhirt, familie van moederskant. Het is ongelooflijk hoe een zo jong iemand in staat is om de diepste menselijke emoties die omheen de dood zo kernachtig kunnen spelen, realistisch en uiteindelijk troostend vorm te geven. Dat is alleen te begrijpen uit zijn eigen levensloop, die dan al gekenmerkt wordt door volledig wees worden op zijn 9e en het verlies van broers, zusters en ooms. Later komen er nog meer verliezen bij. Muziek verschijnt dus hier als een soort van zelftherapie, maar is ook troost meteen voor ontelbare anderen. Zo is deze kantate, 106, ook mijn eigen persoonlijke begrafenismuziek. Dat heb ik vastgelegd. Dan uitgevoerd door Gustav Leonard. Wij gaan nu vandaag luisteren naar een hele recente opname van Sir John Eliot Gardiner, die net een prachtige biografie over Bach heeft gepubliceerd. Bach, Music in the Castle of Heaven. Muziek in het kasteel van de hemel. Existentiële muziek, doorleefd, door hem zelf ook uitgevoerd. Hetzelfde zal Musica Amphion zeker doen op donderdag 25 september in de Waalse Kerk in Amsterdam en vrijdag 26 september in de Grote Kerk in Maassluis. Er zijn nog kaarten voor dit bijzondere concert. U hoort orgelstukken die te maken hebben met het thema, zoals de preludium en fuga in S, alsmede het motet Kom Jezu Kom en de prachtige kantate Mit Fried und Freud Ich Fahr Dahin, BBV 125. We beginnen met de Actus Tragicus, inderdaad hier uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en zijn troupe.

U hoorde het koraal Mit Fried und Freud Fahr ich dahin van Luther, een bewerking van Johann Walter, en daarna de kantate 125 met dezelfde titel Mit Fried und Freud Fahr ich dahin. En de kantate werd uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Wij gaan door met Jan-Pieter Belder als klavicinist en dirigent. Ja, deze man, deze Jan-Pieter Belder, is multi-gifted. Hij speelt dus orgel, klavecimbel. Hij speelt blokfluit en dirigeert cantates. Hier horen we hem nu in een van die heerlijke klavierconcerten van CPE. Karl Philipp Emanuel. Emanuel genoemd, kortom. Uit de Sturm und Drang periode. Pittige, direct aansprekende muziek. Je hoort wel toch een duidelijk G-klein. Dat is de toonsoort van Mozart's 25e en 40e symfonie. Maar het is wel, ja, levendig. Het is niet kleurloos, het is niet zwaar. Hij was een schakel tussen barok en klassieke muziek. Maar hij was meer. Hij was ook een groot componist. En Jan-Pieter Belder, die laat dat horen. Luister maar eens naar dat prachtige, langzame tweede deel. Het orkest is uiterst klein. Eerste en tweede viool, altviool, cello en contrabas. Zoals Musica Amphion speelt, mis je geen groot orkest. Subliem zijn ze op elkaar ingespeeld. Deze CD kreeg een 10 bij luister. Terecht. Dus nu het klavierconcert in G-klein WQ6... van CPE Bach, gespeeld door Pieter Jan Belder.

Dat was het klavierconcert in G klein van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Pieter Jan Belder en Musica Amphion. Jan-Pieter Belder die speelt nu op het klavikort een aantal leuke, grappige stukjes. Meestal zijn die van de hand van Carl Philipp Emanuel, die ongeveer 10 was ten tijde van het ontstaan van het boekje van voor zijn stiefmoeder Anna Magdalena. Een boekje samengesteld door Jan Sebastiaan en dus met stukjes van de kinderen. En deze CPE, ja, horen we een genie in de dop met die leuke stukjes op het klavikord? Een klein Mozartje? Nou ja, het was gewoon een klein Bachje. En best wel een genie. Als je zijn werken ruimte en aandacht geeft, hoor je hele goede muziek, die tot nu toe onderschat was. Dank voor het CPE-Bachjaar.

U hoorde Menuette, Mars en Polonaises van Carl Philipp Emanuel Bach uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach. Gespeeld op klavierkort, dat hele bijzondere, zachte, zeg maar soms vrouweninstrument, door Pieter Jan Belder. Heel intiem klinkt dat. En hiermee sluiten we deze aflevering van Geen Dag Zonder Bach af. Met dank voor uw aandacht en het verzoek als u opmerkingen of vragen of aanvullingen heeft, laat ons te mede bachconcertzender.nl. We zijn heel erg benieuwd naar uw reacties en uw verzoeken. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals en tot morgen.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. De afgelopen week heb ik u laten luisteren naar een grote valstaf uit de eerste

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagprogramma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Een bijzondere week met heel veel programmapunten vanwege het Bach Festival in Dordrecht en twee prachtige concerten voor Door Musica Amphion en het Gisuelle Concert in Amsterdam en Groningen. Nee, Amsterdam en Maassluis. Groningen is al geweest. Een van de zeer mooie concerten in dat prachtige Bach Festival, ja, ik vind dat het al een internationale allure krijgt, is het concert van Il Gardellino op woensdag de 24e in Zwijndrecht. Daar komt op die avond spelen Marcel Poncele, de hoboïst uit Vlaanderen, die Philip Herwege de beste barok hoboïst ter wereld noemt. En hij krijgt alle ruimte en het is ook zijn orkestje eigenlijk. Er is op YouTube een prachtige documentaire te zien over deze Marcel Poncele, die muzikus is en ook ambachtsman, want hij maakt al zijn hobo's zelf. Prachtig, met aandacht en met zorg. Het hout uitzoeken, bespelen, etc. We zullen ooit nog een hele solistenportret aan hem besteden. Hij zal natuurlijk een grote rol spelen in het heerlijke viool-hobo-concert. Is dat eigenlijk niet het mooiste concert van Bach? Mijn dochter Naomi Magdalena speelde het voor haar masters in Utrecht. Maar Marcel Poncele die gaat ook nog twee grote partijen spelen in twee hele mooie kantaten die we gaan horen. Daar is de kantate die ik gisteren al noemde voor Maria Reinigung, of Lichtmis, omdat dan kaarsen worden aangestoken vanwege de komst van het licht der wereld. Onder de naam Ich habe genoeg, BWV 82. Stephen McLeod, een van de beste Bach-bassen op dit moment en een van de mooiste Christuszangers, gaat het daar zingen. Dat is wat. Hij zal wel zingen Ich habe genoeg in plaats van genoeg. Want volgens Peter Kooi, en die kan het weten hoor, is dat de beste uitspraak. Tijd eigen, tijd van Bach, genoeg. Die zingt ook lekkerder. En wij gaan ook horen op de cd hoe Peter Kooi, onze eigen wonderbas, dat zo mooi zingt. Op de opname met Philip Herwege. Simeon wacht dus in de tempel op het oerkind. En haast blind voelt hij dat het in zijn handen wordt gelegd. Als Maria voor haar rituele reiniging, Reinigung dus, als jonge moeder in de tempel verschijnt. En als hij het kind in zijn armen krijgt en dat ook voelt, is zijn levensgang voltooid en zegt hij, het is genoeg. Es ist genug. Ik kan gaan, ik mag gaan. Hij geeft zich over aan de dood. En dan zingt de bas, als mooi stuk, even de mooiste stuk van Bach überhaupt, Schlummert ein ihr matten Augen. Het is een slaapliedje, een lullaby, maar het thema is in feite, de dood is een slaap geworden. Wie anders dan Bach, die zijn hele leven zo dicht bij de dood stond, kon dat zo mooi toon zetten. Vindt u dit ook de mooiste arie van Bach, zoals ik eigenlijk? Misschien nog wel mooier aan het erbarmen die? Laat het ons weten op bachconcertzender.nl. U hoort Ich habe genoeg door Peter Kooi met Philip Herwege.

U hoorde het concert voor drie klavercimbals, BBV 1063, door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavercimbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in het Bach-festival Dordrecht. Eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royce, op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuose dubbelkoorige Kom, Jezus, kom, BWV 229. U hoort hier al

U hoorde een uitvoering door Masaki Suzuki en zijn Bach-collegium Japan van het motet Kom, Jezu, Kom, BWV 229. Behalve voor professionele en amateur organisten is er ook nog een masterclass in Dordrecht voor jonge professionals en goede amateurs. Door niemand minder dan Johannette Somer. Een buitenkans. Kijken of er misschien nog plaats is. We gaan nu weer horen de aria Schlummert ein ihr matten Augen. Ja, toch een van de mooiste aria's van Bach. De dood is hier een slaap geworden. Behalve van de baskantate, BWV 82 die we dus gisteren hoorden, is er eens een bewerking voor Chopin gemaakt, waarschijnlijk door Anna Magdalena, in hetzelfde notenbuchlein. Zij zal dat zelf ook gezongen hebben. Nou, niet in de kerk, want dat mocht niet, maar misschien op andere gelegenheden. En zeker, om het zo te zeggen, aan de keukentafel. Ook in het Bach-festival in Dordrecht wordt veel aandacht aan haar besteed. Anna Magdalena Bach, Bachs tweede vrouw, ook weer moeder van heel erg begaafde zoon van Johann Christian de Londense Bach. U hoort dus nu Johannette Somer in de losse aria voor sopraan, in dit geval Schlummert ein ihr matten Augen, samen met weer Pieter-Jan Belder uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach zingen ze.

U hoorde de aria Schlummert ein ihr matten Augen uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, voor sopraan dus, gezongen door Johannette de Zomer. U gaat nu nog horen een paar van die heerlijke stukjes voor het klavichord. Weer van Carl Philipp Emanuel en ook een stukje van Hasse, vriend en collega van Johann Sebastian, orgelcomponist in Dresden. En als toetje van deze stukjes krijgt u de opzwepende musette. Nu weer op het klaversembel, gewoon zoals het hoort. Dus niet in feite van vader, Johann Sebastian, maar van zijn zoon, CPE. Men denkt vaak dat die musette van Bach zelf is, maar van zijn zoon Bach. U hoort weer Pieter Jan Belder.

Stukjes van Zoon van Bach, CPE, Emmanuel, op de clavicord gespeeld door Pieter Jan Belder. En tenslotte de Musette, ook van hem gespeeld klaversymbool. Ja, die Musette, dat is een stukje dat leent voor bewerkingen en ook voor humor. Wat natuurlijk een heerlijk, grappig, dansend stuk. En die luchtigheid die in die muziek van alle Bachen zit, die ontbreekt vooral ook niet in Dordrecht. Ga maar kijken, ga maar luisteren, doe maar mee. Nou, hier als hekkensluiter een heel grappige bewerking van datzelfde stuk, die Musette, door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma.

Ja, dat was de musette toegeschreven aan Vader Bach, maar van Carl Philipp Emanuel. Bewerkt door Bobby McFerrin en Yo-Yo Ma. Ontzettend grappig. Misschien houdt u er niet van, maar we laten het toch eens even horen. Ze hebben ook in 2000 bij het Bach-herdenkingsfeest in Leipzig hebben ze daar gespeeld. Dat vond men heel leuk. Buiten. Op de markt in Leipzig. Ten slotte, ja, de Goldberg-variaties kunnen natuurlijk niet ontbreken op dat Bach-festival. Dat geniale werk van Bach, eigenlijk uit zijn nadagen, hij was al 58, wordt ook vaak bewerkt. En in Dordrecht wordt het uitgevoerd, niet door koor, zoals Padam dat heeft gedaan, maar in een instrumentatie voor strijktrio van Zitkowetski. En het wordt natuurlijk gespeeld door wat nu heet het Goldberg-trio, het trio van Anne den Herder. U hoort nu stukjes daarvan, zolang de tijd dat toestaat, van de CD van het trio Eknaton.

0: Dat waren tenslotte deelden uit de Goldberg-variaties in bewerking voor trio Strijktrio. Hier gespeeld door trio Eknaton en op het Bach-festival door het Goldberg-trio. Dat was Geen dag zonder Bach. Wij zijn benieuwd of u reacties heeft. Die kunt u mailen naar bachconcertzender.nl. En we bereiden u vast voor op de volgende uitzending morgen op de vrijdag, uitzending 200. En die is helemaal gewijd aan de voorkeur van Joop van Zijl, die dat wel verdiend heeft na al die keren dat hij ingesproken heeft. En hij heeft een prachtig leuke uitzending gemaakt die ik van harte aanbeveel in uw aandacht. Altijd zin in Gershwin. Tot morgen. Dank u wel.
1: Geen dag zonder Bach. En wij zijn de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, het zijn weer volle Bachweken met veel moois in Nederland. Na Dordrechts Bachdagen komt nu ook Amersfoort met een Bachdag. En wel op zaterdag 11 oktober. De Bachdag. Dan gonst de prachtige keistad Amersfoort met alle soorten muziek van Bach. We zien namen als Jan Jansen, Marion Strijk en het nieuw Bach-ensemble Amersfoort. Govert Jan Bach heeft in de prachtige mannenzaal, en dat lijkt op het Hospice in Boon, een muzieklezing over de drogbeelden die in de loop van de tijd over Johann Sebastian zijn ontwikkeld. Voor deze dag, het totale programma staat op de site Bachdag Amersfoort, geven wij gratis passepartouts weg. Mailt u dan naar bach@concertzender.nl. Het nieuwe Bach-ensemble voert in het slotconcert in de Joriskerk het ongelooflijk mooie motet Jesu meine Freude uit. U hoort het hier van Masaki Suzuki. En let op wat Bach doet met de woorden. De woorden worden door de muziek veel meer dan ze zijn.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Wohltemperierte klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boekste Hoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de triosonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Köthen, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmedisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel, nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.

Een uur lang voltempereert de klavier deel 1. De nummers 1 tot en met 12 in C, Cis, D groot, S, E en F, majeur en minor. U hoorde op klaversymbool Leon Berben. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag, werkdagelijks, op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

goedemiddag. Dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Inmiddels, zo moet u weten, is de Cello Biennale in het muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam dus, begonnen. Iedere ochtend wordt om 9:30 een cello-suite gespeeld door een grootheid. Croissantje erbij, je dag kan dan niet meer kapot. En belangrijk is ook dat de nieuwe cd met cello-suites van Bach, gespeeld door onze voortreffelijke barokcelliste Viola de Hoog, daar wordt gepresenteerd. Het werd tijd. Zodra we ze binnen hebben, dan gaan we ze laten horen in een solistenportret. Maandagmorgen, ja, dan beginnen we meestal met een kantate. Dat is nu de kantate die het Westerkerkkoor op 26 oktober in een kantatendienst zal zingen. Zie de website. Max van Egmond, die als pensionado zelf in het koor meezingt, bespreekt de kantate op de website. Dus op zondagavond, 26 oktober 2014 voor de goede orde, om 7:30 in het Westerkerkkoor en met Caroline Stam sopraan, Doreen Lievers alt, Paul Phoenix tenor en Mitchell Sandler bas. En Jan-Joost van Elburg is de dirigent. Het is een koraalkantate voor de 19e zondag na Trinitatis in 1724, 15 oktober. Bach is dan bezig met zijn tweede jaargang kerkkantates en heeft zich voorgenomen dat jaar uitsluitend kantates te schrijven die zijn gebaseerd op tekst en melodie van een lied uit de kerkelijke gezangenbundels, de koralen. Wo soll ich fliehen hin is de eerste regel van een koraal dat in 1630, te midden der verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648, werd geschreven door de pastoor Johan Heerman en die leefde van 1585 tot 1646. Een prachtig instrumentaal begin. Je wordt alvast meegenomen nog voor het ingevlochten koraal inzet. Iets van die wanhoop toen van die Dertigjarige Oorlog, dat proef je. We horen een mooie aria voor cello piccolo, vijfsnarig, dus wat hoger dan de gewone cello, en tenor, maar de lange basaria aan het eind imponeert het meest. Het gaat om de strijd met het leger van de hel, de Höllenheer. Je hoort de strijdvaardige stoere trompet, de trumpet shall sound, en een vastberaden bas die de strijd aangaat. Als laatste klinkt een recitatief voor de sopraan, en hoor hoe Joanna Lunn die eerste zin zingt. Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt. En nog meer hoe Bach dat kleinste componeert. Ja, het wonder van de recitatieven, waarin zoveel gebeurt. God is in de details.

BWV 199 was dat, Mijn herzen schwimmt in bloed. Elizabeth Watts met The English Concert onder leiding van Harry Bickett. Een van de zeer bijzondere sopraanaria's is uit kantate 105, Herr, gehe nicht ins Gericht. En dat is de aria Wie zitteren und wanken die zünder gedanken. Maarten het Hart, daar hebben we hem weer, vindt dat één van de 10 mooiste kantates van Bach. En dan, behalve het beginkoor, deze aria. Bach is als geen andere componist in staat, of het moet Mozart of Wagner zijn, de menselijke ambivalentie muzikaal vorm te geven. Hoor hoe de gedachtes van de mens sidderen en wankelmoedig zijn. Beweging van het lichaam of de geest zet Bach altijd perfect om in aanspreekbare muziek. Elizabeth Watts pakt dat feilloos op. Archeologie van het... Elizabeth Watts, de archeologe. Nou, dit is archeologie van de diepste lagen van de ziel.

En dat was de sopraan aria Wie Zittern und Wanken uit de kantate 105 Herr Gehe nicht ins Gericht. En tot slot, en zolang er tijd is, nog de beginaria uit BWV 84. Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Ook daar weer die ambivalentie, die dubbelheid, die Bach en Elizabeth Watts zo goed weten te vangen. Het gaat om geluk, om de liefde van God, maar het zelfbeeld blijft laag. En dat geeft Bach aan in E mineur, de toonsoort waar de Matthäuspassie mee begint. We zijn benieuwd naar uw reacties. Kent het adres? Bach@concertzender.nl

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Aria uit BVV 84. En tot zover ons programma voor vandaag, Geen Dag Zonder Bach, van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het dagelijks programma, althans op werkdagen, Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Van het Wotemperierte Klavier deel 2, de eerste 10 delen, dus van C groot en klein tot en met E klein. Op klaversymbool weer, Leon Berben. Dinsdag kon u de schitterende uitvoering horen van Swjatoslaw Richter. Nu dus op klaversymbool, waar het voor geschreven is. Als Bach een Beuzendorfer piano had gehad, dan had hij volledig andere muziek geschreven. Maar er is natuurlijk een probleem met het aanhoren van klaversymbolmuziek. Niet iedereen kan daar lang tegen. Maarten het Hart zo'n 10 minuten. En de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, merkte het ook op met zijn muziekgroepen in de psychiatrie. Hij hoorde vaak, Govert Jan Bach, liever geen klaversymbool. Het prikte sommige zeer gevoelige patiënten in de oren. Dan maar de zachtere, warmere piano. Maar als u er wel tegen kan, en wat gebruikt Leon Berbe, de uitvoerende muzikus, niet een mooi klaversymbool, dan toch weer een kans om u door deze muziek te laten ergötzen. Niet echt verlustigen, maar wel je laten opkikkeren. Er een beetje gelukkig van worden. Het is zo rijk, soms heel speels en dan weer pijloos diep. En dan weer ernstig, dan weer huppelend. Zoveel temperamenten zijn er onder de mensen. Zoveel temperamenten zijn er ook in de muziek. Bach biedt een encyclopedie van gevoelens, affecten in toonaarden, in mineur en majeur. Hoe vaker u dit hoort, hoe meer u ervan gaat houden. Goede componisten, mits goed uitgevoerd, vervelen nooit. En het Wotemperierte Klavier deel 2 is helaas veel te onbekend. Het is goed voor het gemoed, gezond, medicijn. Het zou een doorgaand streaming moeten zijn, minder oorlogen en echtscheidingen.

Dit was het Requiem van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Die leefde van 1644 tot 1704. En de uitvoering berustte bij het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Gustav Leonhard. Terug naar Maarten het Harts muziekvoorkeuren. De eerste Bachnoten die Maarten het Hart zelf als kind hoorde, dat waren die van Jesu Joy of Man's Desiring, de bewerking van Myra Hess van een kantatenkoraal. Dit voegde zich toen als het ware natuurlijk in de bekende orgelklanken van de kerkdiensten die hij als kind meemaakte, maar voegde daar iets smartelijks, iets sereens aan toe, iets van andere tijden en iets dat uit de hemel leek te komen. En toch het enig nodige niet in de weg stond, want het ging immers ook over Jezus. Hiermee begon een glijvlucht die hem uiteindelijk van het geloof zou brengen, maar des te dichter bij Bach. Een Bach die langzaam maar zeker de plaats van God zou innemen.

En zo klonk Jesu Joy of Man's Desiring. En het was de bewerking van de pianiste Mayra Hess van het koraal Jesu Bleibet Meine Freude. En dat werd uitgevoerd door Angela Hewitt, piano. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere middag op de concertzender tussen 1 en 2. Deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. In de concerten die de Nederlandse Bachvereniging uitvoert van 7 tot 10 november... met het Requiem van Bieber als hoofdthema, zingen ze ook het prachtige motet van Buxtehude, Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude WV 62. Dit is een zeer indrukwekkend stuk met een doorgaande melodielijn in de lage instrumenten, een ostinato, met een haast hypnotiserende werking. Jos van Immerzeel en zijn mensen geven een overtuigende uitvoering hier op de cd. Laat u meeslepen, het is ongekende muziek. En het wordt dan weer zo duidelijk waarom Bach op zijn 20ste 3 maanden bij deze Buxtehude in Lübeck bleef. Terwijl hij eigenlijk al lang terug moest naar Arnstad. En zo werd Buxtehude, zoals we hem vriendschappelijk zullen noemen, Buxtehude, een van zijn belangrijkste leermeesters. Kopiëren is kapieren, zei men in zijn tijd. Goede muziek, kopiëren, beluisteren, in je opnemen, overschrijven, naspelen, is begrijpen en brengt je tot de beste leerprestatie. Niet lang na zijn maanden in Lübeck schreef Bach al op zijn 22ste prachtige cantates, zoals Christ lag in Todesbanden en de Actus Tragicus. Je hoort de invloed van Buxtehude, maar het is al helemaal Bach. Nu dus dat prachtige stuk van Buxtehude.

Wel, u moet het maar eens onthouden. Als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. En nog veel langer was zo'n soort gedichtje vervaardigd door de vroegere AVRO en wereldomroepster Ilse Wessel, pas overleden. Het was heel geestig in die tijd. Maar goed, zonder gekheid, dit was van boekste hoede het motet Jesu meines Lebens Leben door koor en orkest van Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerzeel. Verder met Maarten het Hart en zijn Bachkeus. Ook weer in Droomkoningin ervaart hij hoe de moeder van Heiltje uit het Italiaans concert van Bach op de piano speelt. U hoort het hier ook op piano in een historische opname door de concertzender gemaakt van Görgi Seebück.

U hoorde het Italienisch concert, BWV 971, uitgevoerd door de pianist Gyöngyi Seebeuk, een eigen opname van de concertzender. Een geliefde kantate is BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Staat op de Hart- en Ziellijst van 2014 op plaats 143, na al talloze werken van Bach. En eindelijk zijn er kantates doorgedrongen tot het grotere publiek. En dat zal zeker Maarten het hart aanstaan, want hij is terecht een vurig liefhebber van de kantates. Als je zo van de Matthäus-passie houdt, waarom dan niet van de kantates? Hierin het oerkoraal van Jezus, Jesus, Joy of Man's Desiring, het eerste werk van Bach dat de jonge Maarten dus ooit hoorde. In een uitvoering van Fritz Werner en...

Dat zal Maarten plezieren. Met de uitvoeringen van Werner raakte hij in zijn studententijd al snel thuis in Cantateland en weet nog steeds alle ruim 220 nummers met BWV-nummer, naam en toenaam te reproduceren. Wie doet hem dat na? Nou, ik niet.

Een uitvoering was dat van BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Uitgevoerd door de sopraan Agnes Giebel, de alt Claudia Helman, de teneur Helmut Krebs en de bas Jacob Stempfli. Het koor was het Heinrich Schütz-koor en het orkest het Pforzheim Kamerorkest onder leiding van Frits Werner. En hier eindigt voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 werk dagelijks op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de Concertzender met van 1 tot 2 uur dit programma. Iedere dag, althans op werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor de jonge Franse violiste Amandine Beyer. Zij had les van Chiara Banchini, Christophe Coin en Hopkins & Smith. Ze is overladen met prijzen. Haar spel wordt majestueus en hypnotiserend genoemd. Het is dansend en vrij, niet gehinderd door technische problemen. U hoort haar nu eerst in het dubbelvioolconcert, waar het Largo ook weer tot Maartens favorieten behoort. Maarten het Hart dus. Maar dat geldt voor miljoenen andere luisteraars ook.

En dat was dan het dubbelvioolconcert in D klein, BWV 1043. De violisten Pablo Valetti en Amandine Beyer, samen met het ensemble Café Zimmerman. In het beroemde soloconcert in E groot hoort u niet alleen de dartelheid en het dansante in haar spel, het spel van Amandine Beyer, maar ook een doorleefde dramatiek. Haar stokvoering en frasering is van de hoogste orde. Letterlijk, frank en vrij.

U hoorde het vioolconcert nummer 2 in E groots, BWV 1042, door Amandine Beyer en Lee Incogniti. Wanneer u precies wilt weten wat hier allemaal gedraaid en gespeeld wordt, dan moet u maar eens even kijken, u kunt ook uw opmerkingen kwijt dan, bij de concertzender.nl en met name bij Bach-concertzender.nl. Ja, de Mount Everest van zowel de componeerkunst als de violistiek, dat is de Chaconne uit de tweede partita voor vioolsolo. Maarten het Hart beschouwt dit als een van zijn grootste meesterwerken uit de muziekliteratuur en zo niet het wonderbaarlijkste. Het valt natuurlijk op door zijn ongewone lengte en intensiteit voor een laatste deel van een partita of suite voor de viool. Maarten het Hart ziet er een levensgang in met hoogte- en dieptepunten. Een route door het leven, in mineur en majeur. Toen hij dat allemaal schreef, was de hypothese van Helga Toenes in haar boek Tans oder Tombeau uit 2005 nog niet bekend. Zij voert verklaringen aan waarin ze laat zien en horen dat er in die chaconne allerlei koralen die over rouw gaan zijn verwerkt. Bachs vrouw is dan net overleden en dat ongelofelijke verlies zou hij in deze muziek hebben verwerkt. En in dat geval dient de muziek dan ook als zelftherapie. Amandine Beyer speelt dit heel Frans, vederlicht, maar intens. Een spannend relaas waarin de hondsmoeilijke techniek voor haar geen beletsel is om de expressie te laten opbloeien. De chaconne.

Dat was de Chaconna uit de Partita Viool Solo nummer 2 in D-klein, BWV 1004. De violiste dus, Amandine Beyer. Tot slot enige delen uit een solo vioolsonate van Johann Georg Pisendel. En die Pisendel die leefde van 1687 tot 1755. Hij was dus tijdgenoot en een collega van Bach. Hij was een Duits, zeer virtuoos violist, componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij was een jongere collega van de vioolvirtuoos en componist Biber, die we eerder deze week hoorden. Hij studeerde bij Torelli, werd op 16-jarige leeftijd violist aan het Hof van Ansbach, studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit van Leipzig, maar koos tenslotte toch geheel voor de muziek. Hij was werkzaam in Leipzig en Dresden, nu eens als violist, dan weer als gezien dirigent. Hij schreef 7 vioolconcerten, 4 concerti grossi en vioolsonates. Bach ontmoet hem al in Weimar en het lijkt haast onmogelijk dat iemand anders dan Pisendel de hondsmoeilijke solowerken van viool van Bach heeft kunnen uitvoeren. Je kunt in deze solosonate van Pisendel horen hoe verwant deze muziek is. Bach heeft een andere statuur en niveau, maar de viooltaal is verwant. Vandaar dat Amandine Beyer ervoor koos een stuk van deze Pisendel op te nemen. Leuk en interessant.

Amandine Beyer speelde de solosonate voor viool in vier delen van Pisendel. En tot zover geen dag zonder Bach. Want zo heet dit programma, iedere middag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach, tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Berends die ontzagwekkende hohe messen, muziek die blijft boeien en intrigeren. In de Noorderkerkconcerten in Amsterdam, waar altijd al veel Bach op de lessenaar staat, nu een heel project waarin een selectie van zangers stap voor stap dit werk uitvoeren. Als een spannend proces van ontwikkeling. Zie de site Noorderkerkconcerten. Het is vreselijk moeilijke muziek om te spelen en te zingen. Het eerste deel voor Dresden geschreven en mogelijk zelfs mede uitgevoerd door de castraten van het Dresdense Hof. Toch niet te moeilijk voor amateurs, dacht Madeleine Ingenhaus. En zij ontwierp voor het eerst een amazing hohe messe. Met best wat voorbereidingsdagen. Kijkt u maar eens gauw op de site van Passieprojecten of u misschien nog mee kan doen. We gaan nu luisteren naar het eerste deel van de hohe messe, de Missa 1733, een Missa Brevis, een korte mis, Kyrie en Gloria. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, Bach die in Leipzig 1733 omhoog zat met zijn werkgevers en de dood van vele kinderen. Eigenlijk in een crisisverkeer, krijgt een kans om door te componeren daaruit te komen. Want in dat jaar sterft de keurvorst van Saksen, August der Starke, en volgt er een periode van nationale rouw, waarin ook kantaten in de kerk verboden waren. Bach had nu tijd om zo'n uitzonderlijk werk als de Hohe Messe deel 1 te schrijven. Helemaal gericht op de keur van solisten die aan het Dresdense Hof werkten. En opgedragen aan de nieuwe keurvorst die erg van muziek hield. Bach hoopte door dit werk de titel van koninklijke hofcomponist te krijgen. Maar pas 3 jaar later wordt hem die verleend en verbetert dan zijn benarde positie in Leipzig aanmerkelijk. U hoort nu de Missa 1733 in een uitvoering van John Budd en zijn Danjidens. Hij gaat uit van de versie van Joshua Rifkin, die hard aantoont dat hohe messe geschreven is voor kleine bezetting. Solisten met steun van verdubbeling van hun stem door ripianisten, de vullers. Dat zijn er dan totaal in bepaalde stukken maar 4, in andere 8 door de ripianisten, of 10 waar er een extra partij voor de tweede sopraan is uitgeschreven. De toevoeging van een tweede sopraanpartij geeft een hoger, meer hemels geluid. Rifkin gaat uit van de versie van de hohe messe waar Bach aan het eind van zijn leven de hand aan legde. Hij kreeg het zelfs niet helemaal af, zodat er eigenlijk sprake is van een onvoltooide. De aanvullingen die Carl Philipp Emanuel in zijn latere uitvoeringen van dit werk van zijn vader erin aanbracht, die zijn er dus uitgelaten.

En dan doemt in de geest van de hoofdpersoon Maarten het recitatief am Abend als esculewaar op. Een sereen gevoel van vrede maakt zich van een meester. Dat klopt. Het is een paradijselijke sfeer in de aria die samenvalt met de ervaring in de Alpen. Der Vriendenschuss ist gemacht, zingt de bas. En daarna komt de prachtige, wiegende aria in 12/8 maat Mache dich mein Herz rein. De laatste aria van de Matthäuspassie. Eindelijk vrede en rust, overgave, eenwording en prachtig gezongen hier door Max van Egmond.

hoorde Max van Egmond met Am Abend, da is Kulewaar, Magedich mein Herzerein, met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Arnoncourt uit de Matthäuspassie. Een grote rol in de boeken van Maarten het Hart en vooral in de Droomkoningin speelt het largo uit het dubbel vioolconcert. Zowel Hella Haasse als Gabriel Smit vonden dit eveneens de mooiste muziek ooit en scharen zich bij Maarten het Hart. U hoort de uitvoering uit de jaren 50, waardoor zoveel landgenoten van dit werk gingen houden. Uitgevoerd door Herman Krebbers en Theo Olof, de beide concertmeesters, met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 140, Wacht het af, ruft uns die Stimme, door het Heinrich Schütz Koor en het orkest van Pforzheim, onder leiding van Fritz Werner, een oude Erato-opname. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach op deze werkdag. Iedere dag, werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. En van 1 tot 2 uur dit programma dus, zoals op iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We bevinden ons in de Maarten het Hart Bachweken. Niet alleen Maarten het Hart vindt de Chaconne voor viool solo van Bach het allergrootste en merkwaardigste stuk muziek ooit geschreven. Dat vonden vele muzici, onder wie trouwens ook Schumann en Brahms al. Maarten het Hart heeft de Chaconne als leidraad van zijn kunstige boek Droomkoningin genomen. Een doorgaand grondthema met vele variaties, eigenlijk het leven zelf, of een leven als een biografie in muziek. Zo overdenkt de hoofdpersoon uit Droomkoningin, met een anker, daarin ook zijn leven, zich na een slippertje met een wilde dame 's nachts naar zijn eigen vrouw spoedend. Deze Renske had hij leren kennen toen ze bij een schoolconcert de Chaconne speelde. En meer verliefd op Bach dan op Renske, trouwde hij met haar, onder meer omdat zij de Chaconne speelde. We luisteren nu naar een uitvoering van Arthur Grumiaux uit de jaren 60. Van diens platen, met trouwens prachtige hoezen, waarop het prachtigste kalligrafische notenschrift van Bach staat. Die platen van Arthur Grumiaux, daar leerden velen toen zijn 6 stukken voor vioolsolo kennen. 3 sonates en 3 partita's. We hebben dus gelukkig het handschrift van Bach, het Rijnschrift.

Helaas niet van die net zo mooie zes suites voor cello solo. Die hebben we in een kopie van zijn tweede vrouw, Anna Magdalena. Magdalena gaat overigens het boek heten van Maarten het Hart over zijn moeder, dat in februari uitkomt. Deze titel, ja, omdat zijn moeder zo heette. Nu dus de Chaconne voor viool solo.

En dat was de violist Arthur Grumiaux met de partita voor vioolsolo nummer 2 in D klein, BWV 1004. Een Philips-opname uit 1961 van Arthur Grumiaux. Maarten het Hart behoort tot een van de grootste kantatenkenners. Hij kent ze allemaal bij naam en toenaam, alsmede het nummer. En hij houdt ook ontzettend veel van ze. Hij begrijpt eigenlijk niet dat al die duizenden die zo verzot zijn op de Matthäuspassie niet ook van de kantates houden. Nu is dat gelukkig flink veranderd in de loop der jaren, want er worden veel kantates uitgevoerd en op cd gezet. Al 4 volledige cycli bijvoorbeeld. Maar toen Maarten het Hart ze begon te ontdekken, toen waren ze maar mondjesmaat te krijgen. De reeks kantates die hij favoriet vindt is te groot om allemaal te laten horen, maar vandaag dan toch een hele mooie. BWV 170. Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust. Gelukzalige rust, heerlijk zielsgevoel. Een solokantate voor alt. In Bachs tijd gezongen door een jongensalt. Of een volwassen tomaner met falsettechniek. Het zingen met de kopstem. Zoals zoveel in de popmuziek voorkomt nu. En daar heeft Maarten het Hart altijd wat moeite mee. Zowel met de popmuziek als de countertenor. Hij vindt die countertenors maar zangers met voorwielaandrijving. Ja, wat hij daar nou precies mee bedoelt, dat is niet zo duidelijk. Slaat het op het hoog of voor in de keel zingen van de countertenor in plaats van de meer grondige, lagere basstem. De voorkant van de zanger, als het ware. Hij bedoelt toch niet dat het eigenlijk gemankeerde zangers zijn? Ja, als auto's met voorwielaandrijving. De echte autokenner weet dat dat nu juist de speciaalste en beste auto's zijn. De auto's met de beste wegligging. Beroemd als de Citroën Traction Avant, de DKW en de Audi of de Mini. We gaan er maar vanuit dat Maarten dat ook bedoelt. Superbe zanguitvoering, net als de superbe wegligging van dit soort auto's. Maar misschien weet hij meer van Bach en peentje samen met ui dan van auto's. We gaan het vragen. Hier een uitvoering door de countertenor der countertenors, Alfred Deller. Al in de oorlog begon deze grote en imposante mannen aan onderzoek naar deze toen verdwenen falsettechniek voor de lagere mannenstem. Onze samensteller, Govert-Jan Bach, hoorde hem nog op 78 toerenplaten. Hij had enorme invloed op iemand als Gustav Leonhard, die hem hier op het orgel begeleidt. Een historische opname, dus ook weer, uit 1954... Gustav Leonhard verklaarde later dat hij van Deller had geleerd hoe belangrijk de tekst voor de barok was en hoe natuurlijk Deller die teksten zong. Hoor hoe teder en innig dit is. Eigenlijk nog onovertroffen. Deze voorwielaandrijving die trekt je moeiteloos door elke zware bocht.

Ich will bei meinem Jesu wachen, uit de Matthäus-passie. De tenor was Werner Gura en u hoorde als solo-oboist dus Marcel Ponzede en ook nog het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Marcel Ponzede nu weer in zo'n mooi concert, BWV 1059R, een reconstructie voor gewone hobo van Joshua Rifkin. Deze Amerikaanse muzikoloog en dirigent heeft het vermoeden dat het ooit een hobo-concert in D-klein was. Het prachtige langzame tweede deel is ook te vinden in de kantate 156, Ich steh mit einem Fuß im Grabe.